Whenever I meet someone new, I can't help but think about you.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
3: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
2: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
2: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
5: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
2: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Je pense qu'à ça, je pense.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
3: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
2: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden, onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
4: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
2: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
5: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
2: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie M-Build.
3: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
2: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor 188.000 euro hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna 50 miljoen euro uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en ervoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
4: Daarom hebben wij repressief moeten optreden, hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie en ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
2: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. Twee van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen dat ze een aantal weken bleef bij je vriendin logeren, ruzie kregen om iets dom en daarna moest ze weer verhuizen. Een klein appartement. Ze zeggen dat de kotbaas in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten soms. Ze zeggen dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef

kwamen. Ze zeggen dat ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht, een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

kansen glanzen in het licht. Niet te licht en niet te zwaar. Hun vleugels dansen, dansen op de wind. Niet te hoog en niet te laag.

0: wasting your time. Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.

my dream and all the things it took to get there. Who

女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？あ、わからないや。OK。で、仕事は？十分楽しいか？

It's true. You picked it right up. You put

took. I was trapped up in nothing beautiful. You fool.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er is nog altijd niemand opgepakt na de 2 explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
2: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Een café in Berchem in Antwerpen wordt voor de 3e keer tijdelijk gesloten, omdat het gelinkt wordt aan drugsfeiten. De politie vond bij een controle hash- en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Did you find yourself?

did you feel the rage, the ache within you? When prosecuted

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Liquid. Flavors.

Hou het opnieuw doen. Het is 9 uur. Voor Gent FM. Dus opnieuw tijd voor Liquid Flavors. En we hebben de eerste show van ons nieuw seizoen 2026-2027. Geen special guest vanavond, maar gewoon de residents in de mix. Maar ook een boycott dus. Nieuwjaar, nieuw veel

Fortune van Crystal Clear en Creatures op V-Recordings. Business. En tune op de achtergrond, een oude Mako-tune. The Man. We gaan door tot 10 uur met deze 2026-2027 season kick-off. Marokkan Boycott in de mix.

Fortune van Sustance, released op Shogun Audio. Merci Boycott om deze te tippen. Sustance is met Loving You. En deze is opnieuw op V-Recordings. Minor Forms met No Less. We zijn halverwege de show. Nog een half uurtje te gaan, dus

0: Check, check. 1-2, 1-2. Yes, we are on the air.
1: Ja, boycott.
0: You.
1: Yo, ja, we kunnen er weer tegenaan voor een jaartje Liquid Flavors.
0: Oh, gaar met de luisteraars.
1: Gaar met de luisteraars, inderdaad. Vrijdag zijn we naar Brussel geweest.
0: Yes.
1: Voor Drum and Beer. Big up the Cellar Man.
0: Big up the Cellar Man. Big up de Simon.
1: Ja, het was weer in orde.
0: Antifony.
1: Antifony, inderdaad. CK, ook van de partij. Initiaal, yes, heb ik ook zien lopen, maar we niet tegen kunnen praten. Wij set, wij zijn crowd.
0: Ja.
1: Coole nieuwe venue.
0: Ja, Brussels. Die weten ook echt wel wat drum and bass is, hè?
1: Het zal wel zijn.

Liquid Flavors voor deze week. De kop is eraf. Zij start met nieuw seizoen. 2027. Volgende week zijn we terug met een special guest. Seka komt naar de studio. Alles vertellen over Drum and Beer. En een editie met Bob. Eind oktober. Zometeen open deck. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken.

0: Hey, hey, goedenavond. We zijn hier terug met Open Dex op dinsdagavond. Dikke show terug van Liquid Flavors, Big Ups. En we zitten ook weer met veel volk in de studio. Goedenavond, Sander.
1: Yo.
0: En we hebben ook een nieuwe nightlife reporter in de studio. Hey, Naïm, ça va?
2: Ja, ça va. Goedenavond dan allemaal.
0: En straks ook een guest DJ. Het is onze laatste show van seizoen 2. Volgende week zijn er gewoon weer opnieuw en begint ons nieuw seizoen. Maar dan doen we nog een uurtje langer door. Van 10 tot 12, nog steeds op dinsdagavond. Maar we zullen de show beginnen zoals het altijd begint. Een keer vragen, hoe is het weekend geweest, Sander?
1: Ja, tof. Wat heb ik allemaal gedaan? Veel te veel en veel te weinig tegelijk.
0: Eventjes gedaan? Of,
1: Ja, ben eigenlijk zaterdag gaan kijken naar de Fonkel Roller Disco in het Wintercircus.
0: Ah ja, ik heb daar iets van zien passeren op die socials. Dat was er wel
1: samen met onze fotograaf Flo. Ja. En ze heeft dan ook daar wat kiesjes genomen voor Fonkel. Dat is ook altijd leuk. Ja. Om mijn vrienden daar een keer terug te zien ook. De Koen en Aster, big ups. Ja, en de vrijdag heb ik ook even uit geweest toch. En dan ben ik naar de White Cat gegaan. Voor White Cat Calling. Ja. Dat is met Milan Beans onder andere en Jan.
0: Okay.
1: Ja, heel toffe mensen. Ex-huisgenoten van mij daar ook nog mee gefeest. Dus dat is ook,
0: en wat voor genre van muziek?
1: Echt zo minimal.
0: Minimal, oké. Okay.
1: Ja, ja, ja.
0: Een beetje giggling waking life vibes of.
1: Of sommige nummers wel, maar. Ja. Maar ik zou het zo eerder vergelijken met zo een Roots of Minimal of zo,
0: ja.
1: Of zo wat je vroeger op Isle of Techno kon horen. Zo.
0: Ja, ja, like dat is al even geleden.
1: The Times of Popov en al.
0: Ja,
1: maar wel
0: ja.
1: Vrij wijs, want dat is zo heel entrancing, maar toch op een like een house tempo of een tragere techno. Ja.
0: Oké, okay, cool. Nice. En Naïm, hoe is uw weekend geweest? Ik kan een beetje erover meepraten, want we hebben elkaar vrijdag even gezien.
2: Ja, inderdaad. Vrijdag naar Radio Edmond geweest. Dus ja, in Edmond gewoon een van onze maten, Kimori, die moest draaien. Was wel gezellig, was leuk.
0: Ja, dat was ook wel een session op de maxke, maar was een leuk setje.
2: Ja, ja, leuk avondje gehad. En voor de rest rustig weekendje met de maten en zo. Kun je gaan eten en een filmavondje houden. Het was op de mak.
0: Oké, okay, cool. Ja, het kon niet ieder weekend volop feesten. Ik ben nog even de vrijdag dan naar Edmond, naar de Funke geweest voor Lefto All Night Long.
1: Juist.
0: Wat? Ja, ik vond het wel vet. Ja, Lefto kende van het ene genre naar het andere, maar allemaal heel smooth en allemaal heel dansbaar ook.
1: Het was mij eigenlijk een beetje misgaan.
0: Ik was ook vergeten totdat iemand mij zei in Edmond.
1: En ik stond in de White Cat en ik stuurde naar een maat zo. Hey, jij woont hier vlakbij, waar zitten? En hij zo, ah ja, de Funke Lefto is goed bezig. Fuck ja, het is juist.
0: Well, dat zal wel nog een keer gebeuren dat hij een all-nighter
1: En ben trouwens donderdag ook nog naar de Ecstatic Dance geweest in Etage Tropical. Dat is daar trouwens elke week.
0: Ja, inderdaad. Georganiseerd door Christophe, ook een vriend van de show. Maar we hebben vanavond natuurlijk ook weer een guest DJ in onze studio voor onze laatste show van seizoen 2. Hey Ziva, alles goed?
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is uw weekend geweest?
3: Mijn weekend was redelijk chill eigenlijk,
0: ja.
3: In vergelijking met sommige anderen.
0: Gewoon rustig thuis, wat gechilled.
3: Afgesproken met een vriendin.
0: Ah, kijk, voilà. Ja, moet ook zeker kunnen. Ja, welkom. We hebben elkaar leren kennen, denk ik, in maart. Toen dat we een collab deden met Loud Ladies. Jou ook zeker wel bekend in de Giraf. En ik vond uw setje heel nice toen. En dan had ik ook gezegd van, ja, moet zeker nog een keer passeren op de radio. Dus bij deze...
3: Merci voor de uitnodiging.
0: Alvast. Welkom. Ja, een vraag dat we altijd stellen eigenlijk. Hoe is het allemaal een beetje begonnen, uw DJ- of muziekcarrière? Of van waar de interesse om te beginnen met draaien?
3: Goh, ik heb eigenlijk al altijd into muziek geweest.
0: Ja.
3: Ik heb ook het geluk gehad om op te groeien in de golden era. Met de opkomst van de elektronische muziek.
0: Ja.
3: De vele clubs, resident DJ's. All-nighters, dus daar is al zo eigenlijk wat mee begonnen.
0: De liefde voor de elektronische muziek. En wat waren dan de clubs waar je toen veel naartoe ging?
3: Ik was voornamelijk te vinden in La Bouche, in Back in Doornik.
0: La Bouche?
3: Ja, met DJ Chores, mijn grote idool.
0: En wat voor muziek was het? Echte retro?
3: Vooral trance.
0: Trance, ja. Oké. Okay. Ja. Genre dat eigenlijk nu een beetje in een nieuw jasje aan het terugkomen is.
3: Ja, inderdaad. Daar zitten zeker nog wat invloeden ook in de songkeuze die ik maak.
0: Oké. Okay.
3: Maar dan heeft dat eigenlijk toch wel 15 jaar of zo geduurd tegen dat ik effectief ooit achter een draaitafel heb gestaan. En dat was bij een maat die zelf DJ was, waar dat ik ook eens geprobeerd heb. En de microbe is daar eigenlijk overgeslaan, vlak voor corona, ergens. Dus genoeg tijd gehad om te oefenen.
0: Ja, en dan direct zelf materiaal aangeschaft.
3: Ja,
0: en,
3: In het klein, aan kleine pionieren in DJ 400.
0: Ja, dat is ideaal om mee te beginnen.
3: 40 songs van hem op een stikje, want ik wist behot niet waar je songs moest kopen.
0: Ja.
3: En die 40 nummers heb ik dan grijs gedraaid. En dan ben ik toch beginnen zoeken, oké, ik ga mijn eigen stijl misschien nemen.
0: Ja.
3: En voilà, beginnen experimenteren. Hier en daar is een DJ-contest meegedaan, gewonnen. En zo is dat eigenlijk van bedroom DJ naar... ja, publieke DJ of publieke events gegaan. Ja.
0: Amai, tof. En weet je nog het eerste event dat je echt zo voor een publiek draaide? Of was dat een huisfeestje? Of...
3: Het eerste event was in corona en dat was eigenlijk een select vriendengroepje. Ik denk een man of 20-30 waren we in Dardennen, in een groot huis. Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring buiten mijn bedroom. Ja.
0: Oké, nice. Ja, maar ik denk dat de meeste, denk dat wij ook wel zo begonnen zijn.
2: Wees maar zeker.
0: En de stijl dat je zelf dan begon te draaien, is dat nog altijd dezelfde als nu? Of?
3: Dat evolueert wel.
0: Ja.
3: Dat blijft ook wel evolueren. Ik denk dat jullie dat allemaal kunnen beamen.
0: Tuurlijk.
3: Ik ben eigenlijk begonnen, dat was ergens in 2020 zal dat geweest zijn. Toen eigenlijk in het melodische scene kwam Afterlife met zijn minimal. De pre-Afterlife met zijn minimal sound. Dat was eigenlijk de eerste songs die ik aangekocht heb toen, dat weet ik nog. Dat was een Afterlife. Sindsdien is dat wel geëvolueerd. Naar is wat meer housey, dan is wat zwaarder.
0: En de tunes waarmee dat je opgeruid bent, of de elektronische muziek, die trends, draai je dat er nog tussen ook? Of?
3: Ja, er zijn zeker ook wel invloeden of remixes waar ik naar op zoek ga. Want er zijn echt wel toffe nummers van toen.
0: Ja.
3: Maar de BPM is iets hoger dan hetgeen dat ik normaal draai. Dus.
0: Ja, nee, snap ik. En qua events, ik heb gezien van de zomer op Rock Sottenham heb je mogen spelen. Dat is, dat is al geen klein festival niet meer.
3: Dat was eigenlijk een mega leuke ervaring om daar te staan. Een festival, superleuk georganiseerd, supergoed georganiseerd.
0: Ja.
3: We zijn daar mega hartelijk ontvangen.
0: Okay.
3: Mochten daar ook nog een hele dag dan rondlopen bij alle grote sterren.
0: Ja.
3: Ik was op de DJ-stage geprogrammeerd in het begin van de avond. Dus op zich waren de mensen nog aan toekomen. Maar ja, productie super, het was super weer. Ik heb er echt helemaal van genoten. En het was een beetje een thuismatch voor mij, want ik ben daar naar school geweest.
0: Ah, oké, voilà. En ook wel indrukwekkend, denk ik, om op zo'n grote stage plots te staan.
3: Absoluut.
1: Ja, hoe was het eigenlijk met de plankenkoorts?
3: En wel, dat viel eigenlijk supergoed mee. Veel beter mee dan verwacht.
1: Oké.
3: Ja.
0: Ook misschien omdat je veel mensen kende, zo al die in het publiek stonden, dat helpt ook wel. Of sommigen kregen daar meer stress van, dat weet ik niet.
3: Nee, ik was eigenlijk redelijk chill,
0: Okay.
3: Maar ik heb ooit een DJ-contest meegedaan voor Hypodream. Dat is ook een festival.
0: In Waregem,
3: In Waregem. Ik moest dat dan openen. En ik herinner mij, toen was ik helemaal overweldigd.
0: Ja,
3: en de spots in uw gezicht. En dat geluid stond zo luid. En het was echt... dat was echt... Maar er was ook, toen was er geen volk. Dus op zich heb ik daar niet veel mee speuterd.
0: Ja, maar wel leuk om dat je mee te maken. En maar, het is inderdaad ook niet hetzelfde dan in een kleine club draaien op een groot festival. Alles klinkt anders. Dus technisch gezien is dat ook wel iets moeilijker soms.
3: Klopt. En niemand die je dat zegt. Hè. Dus je denkt, ik ga daar een setje gaan draaien. En plots is alles anders.
0: Wat tof. En is dat zo Rock Sottenham dan het event dat u is meest bijgebleven? Of zijn er nog andere dingen dat je zegt van dat was echt een leuke gig?
3: Zeker nog andere. Ik heb een tweetal keer in Brussel gedraaid.
0: Okay.
3: Een keer voor Electronic Garden, die eigenlijk in Park Royal in de kiosk toen zaten.
0: Okay, tof.
3: En voor Picnic Electronique, dat zijn twee gratis festivals. Zalig, hè. Brussel en het publiek is zalig.
0: Dankbaar publiek, denk ik wel.
3: Electronic Garden was op een zondag. Dus heel dat park, mensen met kindjes, maar die waren allemaal mee aan het dansen. Dat was eigenlijk zalig om te zien. Toen heb ik heb daar mega van genoten van die set ook. Die is mij altijd bijgebleven.
0: Nice. Maar je hebt dus al wat leuke gigs gedaan. En dingen die nog in het vooruitziet liggen binnenkort?
3: Binnenkort zijn er nog een aantal dingen. Ik mag nog niet over alles iets zeggen. Nee. Hetgeen dat wel al aangekondigd is, is ADE.
0: Ja.
3: Wij zijn daar samen met Loud Ladies van woensdag tot vrijdag doen we een netwerktafel.
0: Amai.
3: En we doen ook een showcase.
0: Ja.
3: En ik draai op vrijdag.
0: En waar is dat dan in Amsterdam?
3: In Amsterdam, de showcase is in Nicolas Groente en Fruit.
0: Oké.
3: En de netwerktafel is in de Business Hub van het Andas Hotel.
0: Oké, tof.
3: Maar wij gaan sowieso nog wat reclame maken op de socials, heel binnenkort. Ja.
0: En veel netwerken dan en af en toe een keer nog naar een feestje proberen gaan waarschijnlijk.
3: Er staan toch al wat dingen op de agenda, ja. Het is een beetje een mix van de beide, ja.
0: Oké, tof. En voor vanavond, wat gaat er in de mix zitten?
3: Goh, ik heb wat nieuwigheden geselecteerd. Toch wel wat nieuwere nummers. Een aantal heb ik al eens getest in een garden party. Een aantal zijn echt nieuw. Op zich, wat mag je verwachten? Soulful, melodies, energie, maar toch emotie, ja.
0: Oké, klinkt veelbelovend. Ik zou zeggen, zet alvast uw eerste plaatje gereed en dan maken wij ons op voor een nice setje van Ziva. Yes. Voilà, Open Decks, de laatste show van seizoen 2. We zullen ervan genieten.
1: Nog een keer hartelijk dank aan alle luisteraars die regelmatig intunen of ons net leren kennen. Wij zijn Open Decks en het volgende seizoen gaat van start volgende week. Maar nu gaan we dus eerst keer luisteren naar Ziva. Hè?
0: Het is dat.
2: Ben benieuwd.
1: Enjoy.
0: Let's go.
4: Open.

0: Yes, yes, hele dikke set hier van Ziva. Een heel nice funky plaatje als afsluiter. We gaan dan nog even laten doorspelen op de achtergrond. Ja, wat vond je er zelf van?
1: Superleuk om te doen.
0: Ja, hele nice set. Heel melodisch, atmosferisch. Een beetje melancholisch ook, vond ik.
1: Een beetje van alles.
0: Emotie. Ja, emotie. Dat is misschien wat kernwoord voor je setjes. Dat we erin kunnen vinden.
1: Ik vertel ook graag verhaaltjes in mijn set. Dus,
0: ja, tof, tof. En doe je graag zo langere sets ook dan waarschijnlijk wel als een verhaal?
1: Ja, eigenlijk wel. Een uurtje is kort.
0: Een uurtje is rap gepasseerd. Maar kijk, we zijn heel blij dat je hier bij ons op de radio hebt kunnen komen en een keer

0: ja, vandaar misschien toch eens tot in Brussel voor feestgedruis.
1: Oké, okay, ja, ah, klinkt ook heel leuk. Ja. Heel leuk weekend in het vooruitzicht, maar hier in Gent gaan er ook heel leuke feestjes te doen zijn. En daarvoor kijk ik eens naar onze nieuwe nightlife reporter, Naïm. Vertel ons wat meer.
2: Ja, ja. De studentjes zijn terug in Gent, dus ik heb zo'n indruk dat Gent redelijk volgeboekt is. We kunnen al meteen beginnen met de woensdag, voor de mensen die de student kick-off willen vermijden. In de Charlatan, onze welgekende bar slash club,
1: ja,
2: is We The People, met onder andere Acul en
1: Acul is hier over laatst geweest om te komen draaien.
2: Ik denk dat dat wel de moeite zou zijn voor de mensen die een beetje de drukte willen vermijden en die het liever wat meer minder populaire muziek willen. Dat zal ideaal zijn daar. De donderdag hebben we dan onder andere onze vriend van de show, Christophe, die voor de sensuele mensen en de mensen die gewoon willen dansen zonder drugs of alcohol, hebben we onze Ecstatic Dance. Okay. Dat is te vinden in Etage Tropical van 7 tot 10. Dus de mensen die even na het werk willen stoom afblazen, zijn daar zeker welkom. En dan hebben we ook voor de mensen die nog wel verder gaan, in de Giraffe hebben we Fred Blunt, ook vroeger gekend als FBR.
1: Juist,
2: is redelijk gekend ook bij de crew in Gent, en zeker de Curfew crew. En dan beginnen we met de vrijdag. Hey. De mensen die gewerkt hebben, kunnen meteen al vol een bak inzetten als ze willen. We hebben voor te beginnen Back to Scratch, onze hip-hopfeest, waarbij dat Pete Rock wordt vervangen door Exhibit, heb ik gehoord.
1: Of omgekeerd, Exhibit wordt vervangen door Pete Rock, legendary producer in de hip-hop scene.
3: Dat de line, ja.
2: Dat is zeker een aanrader, Pete Rock, de mensen die we kennen van onder andere They Reminisce Over You. En dan hebben we ook nog Conway the Machine voor de mensen die wat meer fan zijn van de modernere hip-hop. Dat is zeker ook altijd de moeite. Ik ben de vorige editie geweest, was zwaar wel de moeite. Dan hebben we ook nog Dreun voor de mensen die het wat harder willen. Ook terug in de Giraffe. We hebben onze Club Certified voor de mensen die wat meer urban hip-hop R&B willen. Die kunnen ze ook terugvinden. En we hebben onze Lipstick in Winter Circus, hier vlakbij ons.
1: Dus,
2: En dan ook nog een Apero Velcro voor de mensen die kort na het werk willen beginnen in de Oude Vismijn. En dan eventueel kunnen ze nog doorzetten naar Pink Panteras in Club Sauvage.
1: Oké. Okay. Wel R&B waarschijnlijk achter.
2: Ja, toch wel wat meer.
1: Yes.
2: En dan onze zaterdag zit volgepakt. Ik denk dat iedere club, ieder café wel iets te doen heeft. Ik heb de meeste, of toch de belangrijkste, eruit gehaald. Curfew opnieuw. Die terugkomt met een van de legendary producers, Jimster. En natuurlijk onze klassieke OG van Gent, Red D.
1: Ja, is een open air ook, hè?
2: Ja, inderdaad. In de Flesjesfabriek. Ja, misschien van het weer.
3: Daytime, hè, ook.
2: Ja, ja, inderdaad. Misschien dat ze met weer terug naar binnen gaan. Maar ik vond stel dat het goed weer gaat zijn dit weekend.
1: Ik denk dat het goed weer gaat zijn dit weekend, ja.
2: Dat zal zeker geen zorgen zijn. Ja. Sound is daar ook altijd goed. Curfew is altijd iets waar je vast kunt op rekenen.
1: Quality.
3: Daar ben ik aanwezig. En Klaar ook. Klaar gaan mee. Ja.
2: Dus zeker een aanrader. Like dat eerder al vermeld is, onze Loud Ladies in de Charla. Voor de mensen die onze vrouwelijke DJ's wel willen steunen en doen, is zeker de moeite met een vroegere gast van hier, Doreen van Steen.
1: Ja, ook een release party van de EP dat ze gaan uitbrengen. Ik denk dat het een VI-EP is waarop onder andere Doreen ook zal releasen. En ik weet nog dat ze die tune een van de eerste keren hier heeft gedraaid op Open Decks.
3: Ik heb ze allemaal gehoord. We hebben met Open Decks een demootje ontvangen. Ik heb misschien de mail gemist. maar ik vond het de max. Echt heel goede muziek voor een eerste release. Prachtig, ja.
1: Top.
2: Ja, en voor de mensen die al wat vroeger willen beginnen, maar die curfew willen skippen, altijd welkom in de klimclub Walden, denk ik dat is, Benny.
1: Ja, Walden is er competitie deze zaterdag en dan doen ze altijd een extraatje. Ik heb er al een paar keer gedraaid, maar nu zijn het drie DJ's. Te beginnen met Fred Blunt, daarna ik zelf en afsluiten met Cardioom, die dan ook de finale van de competitie in goede banen zal leiden met wat opzwepende muziek.
2: Vetjes, altijd de moeite voor de mensen die in klimmen willen geraken en wat dikke plaatjes willen ondertussen, denk ik.
1: Inderdaad.
2: Dan voor de rest. Ik denk dat dat beter weinig mensen al ontgaan is, maar we hebben natuurlijk ook Modulair dit weekend in de warehouse waar ze gekend zijn. Ja. Altijd dik de moeite, zeker voor de mensen die het wat harder willen en die lang willen doorgaan. Ik denk dat er ook een afterparty is in de Decadence, als ik het goed begrepen heb.
1: Ja, ik heb daar inderdaad iets van zien passeren.
2: Dus die mensen kunnen alleszins al vol een bak gaan tot een haatje in de morgen. En dan hebben we ook nog Gizef Invites Nachtluipaard. Nachtluipaard is een DJ die gekend is bij mijn collega Björn van Vriendschap.
1: Ja.
2: Zij draaien in de Giraffe. Dat zal ook wel de moeite zijn. Ik heb vandaag nog een

0: Zet je beluisterd van Nachtluipaard, wat harder, maar zeker wel de moeite.
1: Nachtluipaard en de giraf, dat is een heel beestenboel daar. Dan.
2: Ja, wel, ik heb toevallig ook 2 weken geleden met hem even de beat-to-beat in de giraf.
1: Oké, okay, voilà.
0: Nice. De Amigo gaat ook terug op. Club season has started again, zou ik zo zeggen. Amigo, zeer gekend, allemaal in Gent. Voor de mensen die het nog niet kennen of die nog maar kort sinds dit jaar terug in Gent zijn. Zeker de moeite om af en toe een keer in het weekend binnen te springen.
1: Hele vette club, goede sound.
0: Daar hebben we rave-verwanten. Dat zal ook weer lekker hard en zweterig zijn in die club. Maar altijd wel goede sound, dus zeker een aanrader. We hebben ook de Funke die weer vol een bak gaat met Third Floor. Waaronder Bobby, Bobby Watson en Octopic. Ja, sorry, mijn excuses voor de uitspraakjes.
1: Maar dat is soms moeilijk met de DJ-naam van tegenwoordig.
0: Maar daar komt er ook een live set van. Zal ook wel zwaar de moeite zijn voor de mensen die het zitten. Die zitten een cafeetje van tevoren en dan funken. Altijd gezellig, altijd leuk. We hebben dan ook nog onze eindsessie met Donna en Nifokke in onze Bar Bros. Dat ook altijd ieder weekend open is. Altijd wel een feestje te doen. En zeker Donna is wel een aanrader voor de mensen die niets te doen hebben. We hebben ook nog Bizou Bizou in Club Sauvage. Dus ook weer een vol weekend voor de club. En dan de laatste zondag is de Loose Legs in het Citadelpark met de Disco Dijonnet die het brunch voorziet. Dat zal ook wel de moeite zijn van 1 tot 7, dacht ik. Of misschien tot 5. Mijn excuses als ik mee vergis van uren. Maar ja, voor de mensen die gratis wel gaan eten en eventueel nog een brunchje meepakken, dat is wel de moeite.
1: Oké, okay, maar dat is een hele boterham. Ja. Ik kan direct een mooi debuut van onze nightlife reporter. Ja. Ik kan enkel nog toevoegen, in de tuin van heden is er ook de closing party, de laatste open air van het seizoen. De DJ-naam ontglippen wij nu even, maar ja, altijd een hele leuke locatie om een dansje te placeren. Ik kijk nog even naar Sander, kun jij er nog iets aan toevoegen?
2: Ik kan er helemaal niks aan toevoegen. Ik weet wel dat volgende week een leuk feestje is zondag, maar we gaan dat dan wel aankondigen.
0: Ik zal zeker weer in de agenda staan om het te vermelden.
2: Alright.
1: Oké, dan kan ik misschien nog enkel toevoegen. Binnen 2 weken doen we in samenwerking met Loud Ladies terug een feestje in de Giraf.
2: Yes.
1: Zijn de inschrijvingen daarvoor nog open, Sander? Of is ondertussen...
2: Die zijn ondertussen afgesloten en de selectieronde is begonnen. Dus het is even spannend, want we willen ze idealiter allemaal uitnodigen. Ja, maar we gaan er toch 1 of 2 moeten laten afvallen.
1: Maar er is nog een event ertussen van jou in de Giraf.
2: Ja, dus eigenlijk kun je 3-dubbel inzenden. Zijn er nog 2 inzendingen die openstaan op opendex.dj met een x. Dat is Person Back to School op de 1 oktober. Dus dat is effectief volgende week of de week daarna. Bon. Eind oktober is er nog een Invits editie, ook in samenwerking met Opendex. Voilà.
1: Oké, allemaal...
2: Dus
1: dat is heel veel, even sprakeloos van wat er allemaal te doen is in Gent. Dus ik kan eigenlijk heel het weekend doorfeesten als ik het zo hoor. Goed, maar bij deze gaan we onze laatste show van seizoen 2 afsluiten. Nog een keer een dikke merci, Ziva, om hier te komen draaien voor ons.
3: Merci voor de invitatie.
1: En dan kun je straks nog verder luisteren naar de autoplayer van Urgent FM. En volgende week zijn we er sowieso van 10 tot 12 met een DJ of met een closed deck. Volgende week de mannen van Back to X die ook een feestje komen promoten 2 oktober in de Amigo.
0: Ja, zeker de moeite om te luisteren.
1: Yes.
2: En dat wordt dan meteen ook de eerste van het nieuwe seizoen. Hè.
1: Voilà, direct met een knaller beginnen.
0: Mooi, okay,
1: slaap wel, tot volgende week.
2: Yo.
3: Bye bye. Open.